0: best verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Song. Discount Song.
1: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor herzelen.

0: drukkerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Feel the music.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk.

0: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
4: Huh? Morwa?
3: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
5: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
6: Helaba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
7: Goedemorgen. Radio.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
6: Feel the music.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd. Na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependaele.
2: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg. Maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
1: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloten aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer, invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten, België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden. En dat weer houden we aan tot woensdag. Daarna komt er herfst weer aan.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen-Wijnhuizen.

0: Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd. Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
3: Goedemorgen.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker. Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen. Want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. WOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen.
3: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
4: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
5: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
4: Kom, we gaan naar de frietman.
3: Frietman, frietman, frietman.
5: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
3: Lekker, lekker.
1: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
6: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. À la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de 2 stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. À la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op allacart.be.
7: We gaan eten!
8: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
9: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.

0: beenhouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd. Na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependaele.
2: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg. Maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
1: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloten aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer. Invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten, België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden. En dat weer houden we aan tot woensdag, daarna komt er herfst weer aan.
3: Radio Star, GMP van Vlaanderen.

0: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit, ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad, van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Helaba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Jeannie haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Jeannie is ook open op zondag van 2 tot 5. Jeannie, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
4: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
0: Bij Doe Het Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe Het Zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe Het Zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op

0: snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzele. Als het echt vers moet zijn.
1: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd. Na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg. Maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
1: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloten aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer. Invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten. België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden. En dat weer houden we aan tot woensdag. Daarna komt er herfst weer aan.
3: Jampie van Vlaanderen.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand.
4: De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervangenende.com.
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
8: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.

Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn.

0: Gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
1: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
2: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. À la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de twee stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. À la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op à la carte.be.
3: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor Herzelen.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Sonk in Herzelen. Discount Sonk in Herzelen, de prijzenbreker.
1: Enjoy the weekend.

0: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
6: Een fijn weekend. Radio.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Mocht GavaRent niet bestaan?
2: Ze zouden het moeten uitvinden.
1: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar mee. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is... Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.

0: groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. Drie mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van één van hen, een man van 41, vonden de speuters duizenden beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachte zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen een van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar, in de Antwerpse Kempen, reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Eén van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volyets in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de polepositie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd, nipt sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de 2e plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste polepositie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

Philippe Cataldo met Les Divas du Dancing. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik ben nogal verkouden vandaag. En niet ik alleen heb ik gemerkt. Iedereen snottert en niest en hoest langs mijn oren. Maar gelukkig kan het niet via de radio. Oké, dus mijn stem zal het wel volhouden, hoop ik, tot zo'n uur of drie. Maar vooral veel muziek draaien, dat gaan we doen. Met onder andere Joe Cocker, Wham, Tiffany. Oh, dat is ook lang geleden. Christian Walls met een vergeten plaats. En dit van Zoo Girl en Eric Clapton. Wonderful World. Goedemiddag.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.

Ja, ik denk het niet. Alhoewel, hier in de studio ben ik wel helemaal alleen. Maar als ik dan, ja, naar jullie kijk, dan ben ik dat uiteraard niet. Tiffany, I Think We're Alone, als nog andere hits, bijvoorbeeld Could Have Been en Radio Romance. Ja,

Ja, op 22 december alweer 2014 overleed deze man op 70-jarige leeftijd in zijn huis in Colorado in de Verenigde Staten. Joe Cocker met een van zijn hits When the Night Comes. En nu, ja, we blijven daar wat wandelen in de jaren 80. Dit zijn Wham!

vorige donderdag zelf bekendgemaakt en de gelijknamige nieuwe single is ondertussen ook al te beluisteren. Dit waren ze nog eens. Suzanne en Freek bij Star in het weekend en goud.

Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Alles wordt duurder. Niets is voor niets.

0: Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand.
2: De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Wageningen. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Wageningen. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervageningen.com.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, Provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
5: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.

Bewegen, bewegen, bewegen in dat fameuze weekend van Star. Elke zaterdag tussen 12 en 3 met een dance classic zowaar. Inderdaad, van Armand van Helden en My, My, My. Straks na 1 uur gaan we door op dat elan van dikke hits. Blijf bij Star.

0: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. Drie mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van één van hen, een man van 41, vonden de speuters duizenden beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachte zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen een van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar, in de Antwerpse Kempen, reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Eén van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volyets in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de pole positie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd, nipt sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de 2e plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste pole positie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

beste vrienden en vriendinnen, kan het nog toepasselijker? Ik denk het niet op een zaterdagmiddag meteen na 1 uur. Coldplay met Hymn for the Weekend. Het is absoluut een weekendplaat. Maar er komen nog wel leuke dingen langs. Absoluut tussen dit en 3 uur. Want dan is er uiteraard terug collega Andy de Bruin. De Blue Boy bijvoorbeeld. Tina Turner. Ace of Base. En we gaan nog eens naar de films van Rocky.

0: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Helaba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
4: Bij Doe Het Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe Het Zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe Het Zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.

Ja, het begon allemaal met All That She Wants in the 90s. En nadien hebben ze nog heel wat hits gescoord. Ja, onder andere dit Don't Turn Around van Ace of Base. Ja, we hebben al een paar artiesten gehad die er niet meer zijn. Denk maar het vorige uur Joe Cocker. Wel, de volgende, maar dan die is er uiteraard ook niet meer. Ik heb het over Tina Turner.

wel dat dit de oudste plaat is die je zal horen in het weekend van Star vandaag. Op 3 oktober, zaterdag 3 oktober. Fats Domino, wat een klassieker. My Girl Josephine. Zometeen gaan we nog eens naar Mellencamp met veruit hun grootste hit. Dan weet je misschien al welke.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Hey dames! Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.

had er eigenlijk nog helemaal niets van gehoord tot dit jaar 2026. Stella Lefty. En ze gaat door het leven als Stella Lefkowski. Geboren in 2002. Een Amerikaanse singer-songwriter uit L.A. En ja, met deze plaat heeft ze uiteraard potten gebroken. En vandaag hier bij Star Basten.

Al 3 keer het Koning Boudewijnstadion uitverkocht. Of is het ondertussen al 4 keer? Ik weet het niet meer, ik ben de tel kwijtgeraakt. Maar wel, toch wel stevig. De enige, of de eerste al, de eerste Belgische groep die daar optreedt. Clouseau met een vage herinnering, daar zal het denk ik niet bij blijven.

You're my favorite waste of time. Dat klinkt eigenlijk zeer positief, maar als je dan over nadenkt, kan het ook wel wat negatief zijn. Owen Paul bij Star. Het laatste deel weekend van Star. Straks is er de weekendeditie van Popradio met collega Andy de Bruin. En dit hier is een van de grootste hits van 1997.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. A la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de twee stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. A la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op à la carte.be.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.

Alive and kicking, ik weet het niet. Het is vooral niet van toepassing op mij. Ik ben een beetje verkouden, zeg. Oeh, maar dat lukt wel. Nog tot 3 uur. Ik klink misschien een heel klein beetje anders. Maar het ligt niet aan jouw radio. Goed, we gaan nu naar muziek.

heeft zoveel goede platen gemaakt. Heel mooie ballads, maar ook heel mooie up-tempo nummers. En dit, geeft toe, past perfect in het weekend van star Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. We blijven zowat in de jaren 80 kamperen. Dit is Taylor Day.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende. Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de Frietman.
4: Frietman, Frietman, Frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
4: Lekker, lekker.
3: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
7: Met een hart voor Herzelen.

vuur in vuur. Het zijn jouw ogen in die van mij een beetje volstaat om te begrijpen wie je bent, wat je zoekt in mij. Ja, ik spreek vooral vloeibaar Italiaans. Ik heb het gewoon opgezocht. Daar gaat de plaat dus over. Eros Ramazzotti hier op de radio. Zometeen iets wat ik wel zeker weet. Dat is Annie de Bruin. Ja, jouw wekelijkse afspraak op zaterdag met de weekendeditie van Popradio.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Het weekend van Radio Star.
2: Pop Radio.

Echt zo'n plaatje voor in het weekend van Star, de Amerikaanse band DeBarge. Met The Rhythm of the Night, dat zegt iets voor het nachtleven natuurlijk. Uit 1985, uit het gelijknamige studioalbum Rhythm of the Night. Ja, hallo, goedemiddag, hartelijk welkom bij Radio Star. Zaterdag 3 oktober vandaag. Wij houden jullie gezelschap tot 6 uur vanavond. Zolang zijn we samen op deze zonnige zaterdag 3 oktober met de weekendeditie van Popradio. En ook hartelijke dank aan onze collega David de Bruin met het weekend van Star. Vandaag met een verkoudheid, David, dus veel beterschap de komende dagen. In elk geval, je hoort hem volgende week opnieuw, elke zaterdag tussen 12 en 3 uur. En nu maken we graag tijd voor Felix de Laat, alias Lost Frequencies. En dat met zijn nieuwe single Live It All. Allemaal hartelijk welkom.

Ja, ze hadden heel wat hits in de 90s. Deze Britse dance act Urban Cookie Collective met Feels Like Heaven uit 1993. En in datzelfde jaar scoorden zij hun grootste hit met The Key to Secret. En dat was trouwens een Britse dance act Urban Cookie Collective. Hier bij Radio Star op deze zonovergoten zaterdag 3 oktober. We brengen zoals normaliter weer de laatste korte berichtgevingen, updates uit de muziek- en showbizwereld. En dat van de allerlaatste dagen. En we gaan ook heel regelmatig terug naar de prachtige jaren 80. Doen we nu met de jongere zus van Michael, Janet Jackson. Gaan we eens 40 jaar terug de tijd met What Have You Done For Me Lately. Straks ook een bijzondere zomerse plaat van Jonas Blue & Melv met Edge of Desire.

0: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Helaba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.

Ja, het is er wel het weertje voor in deze voltallige herfstperiode. A Walk in the Park op deze zaterdagmiddag van een Engelse popgroep uit Londen. Dat was de Nick Straker Band met Walk in the Park uit de zomer van 1979. Onder leiding van muzikant en zanger Nick Straker. Hij was de leadzanger van deze Britse popgroep uit Londen. Hier in het weekend van Star met de weekendeditie van Popradio nog tot 6 uur in actie. Is vooruitblik wat we nog allemaal op jullie gaan loslaten de komende minuten. We hebben de nieuwe Meteor met Nooduitgang. Rick Astley uit de jaren 80, Never Gonna Give You Up. Maar nu terug naar het begin van de 90s met een nummertje geschreven door Barry Robben en Maurice Gibb. Het komt uit 1993, een echte 90s klassieker van de Bee Gees. Paying the Price of Love.

0: Opgeven staat niet in ons woordenboek. We gaan ervoor op deze zaterdagmiddag met Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Het was zijn debuutsingeltje, het singeltje waarmee het allemaal begon voor deze roodharige Britse zanger in 1987. Hier met de weekendeditie van Popradio en dat in het weekend van Star. Meteor die staat tegenwoordig met een gespierd lichaam op de bühne, op het podium. En heeft jammer genoeg de zomerrit niet gewonnen dit jaar. Ik kan het hem nogthans gegund. Maar we gaan toch zijn recente hitra, eigenlijk zijn nieuwe single. Geniet ervan de komende 3 minuten, want hier is Meteor met Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ja, waar een wil is, is een weg natuurlijk. I Know You Want Me. Of ja, I Know You Want Me inderdaad. Van de Amerikaanse rapper Pitbull. Je hoort er niet zoveel meer van de laatste jaartjes. Het is een beetje stil geworden rond deze Amerikaanse rapper en zanger. Uit zijn glorieperiode, het jaar 2009. Ik heb het op deze zaterdagmiddag een korte mededeling over Shakira. Fans die geen kaartje hebben voor Shakira's concert in Madrid kunnen vandaag toch meekijken. Het optreden van de Colombiaanse zangeres wordt wereldwijd gratis uitgezonden via een Amazon Music Prime Video en het Amazon Music kanaal op Twitch. Een abonnement is niet nodig. En optreden van vandaag maakt deel uit van haar Europese tournee. Ze heeft in totaal 12 concerten in Madrid en dat tot en met 11 oktober. Vandaag dus eentje wereldwijd te volgen via Amazon Music Prime Video en het Amazon Music kanaal op Twitch. En van haar draai nog een keertje haar gigantische, geweldige zomerhit. Die Die, hier is Shakira featuring Burna Boy.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
3: Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze doe-het-zelf-afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe-het-zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.

Ja, toch wel een zeer grote zomerhit uit 1994 van een popduo uit Duitsland, meer bepaald München. Inker en Hamilton met het wondermooie Poetry in Motion uit het gelijknamige album dat werd uitgebracht in 1994. In 1998 ging dit duo uit elkaar. En net na de reclame had een legendarische starklassieker van een Nederlandse band, de George Baker Selection, met hun Little Green Bag uit 1969. Niet alleen in de Benelux een zeer groot hit, maar tot zelfs in Amerika bereikte de top 10 van de hitparade in de zomer van 1969. We gaan langzaam maar zeker plaats vrijmaken voor de wereldproblematiek, de nieuwsfeiten van 4 uur. Die worden nu gebracht door Jeroen Verkruijse zometeen. Ik heb nog onder andere om dit uur af te ronden de Shapeshifters met hun Lola's Team uit het jaar 2004. Maar er is nog een Italiaanse groep, een Bazaar, Mattia Bazaar. Italiaanse formatie dus, ja. 1986 met deze hit hier, Ti Sento.

0: Discountsong. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountsong.
1: Het kernkabinet van de federale regering zit voor het eerst in een week tijd bijeen over de begroting. Op tafel een nieuw voorstel van premier Bart De Wever. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Deadline is 13 oktober, want dan moet premier De Wever in de Kamer zijn State of the Union voorlezen. De sociale inspectie heeft het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem laten verzegelen. Vanmorgen zijn daar zware inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Maar wat er precies niet in orde was, is niet bekendgemaakt. Door de inval van de sociale inspectie kregen heel wat mensen in de provincie Antwerpen vanmorgen geen krant in de bus. En in een onderzoek naar witwassen en criminele bendes is de federale gerechtelijke politie van Charleroi op 15 plaatsen binnengevallen. Er zijn twee mensen aangehouden omdat ze lid waren van zo'n criminele bende en omdat ze mogelijk grote sommen geld hebben witgewassen. Er is ook 165.000 euro op rekeningen en meer dan 20.000 euro cash in beslag genomen en hele reeks auto's, luxegoederen en elektronica. Bij een brand in Waregem zijn twee appartementen onbewoonbaar. De brand ontstond in de keuken van één appartement. De vlammen sloegen snel door het dak. Het appartement is helemaal vernield. Dat ernaast heeft zware rook- en waterschade opgelopen. Niemand raakte gewond. Rusland roept zijn diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Het kondigt grootschalige vergeldingsaanvallen aan. Kiev is de voorbije week al zwaar onder vuur genomen en er zijn deze week ook twee belangrijke bruggen getroffen. De burgemeester van Kiev noemt de situatie dramatisch. Veel zon met wat sluierwolken en de temperatuur loopt op tot 21 graden. Vanavond meer wolken en daar kan morgen wat lichte regen uitvallen. En morgen na een grijze start opnieuw mooi na zomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
2: Het weekend was nog nooit zo leuk. Popradio met Andy de Bruin.

Ja, deze klassieker gaat over het stalken van een vrouw. In dit geval was het in 1983 de toenmalige vriendin van de leadzanger van de Police, Sting natuurlijk. Every Breath You Take van de Police uit 1983. Hey, hallo, hartelijk welkom in het tweede uurtje van deze weekendeditie van Pop Radio. 7 minuutjes na 4 uur. We gaan er op dit uur weer een ferme patat op geven met tussendoor ook enkele korte berichtgevingen uit de showbizwereld. Hits van de weg van DJ Goja, Jason Derulo en Melody met Michiko. We hebben ook David Grant en Jackie Graham met Made It uit de 90s. Nog een keertje MC Saar en The Real McCoy en Another Night, omdat we gaan stappen vanavond. Maar de komende minuten maken we graag tijd voor drie top DJ's uit Scandinavië, meer bepaald Noorwegen. En dat is de Bossa. Van de mannen draaien wij nog een keertje hun megahit op dit moment. En dat heet Magnetic. Allemaal hartelijk welkom.

Zeker een van de mooiste love songs, ballades uit de popgeschiedenis. Het is van 40 jaar geleden uit 1986. David Grant met Jackie Graham met het wondermooie Made It. Andere bekende wereldhit was Could It Be I'm Falling In Love. Ook van dit popduo David Grant en Jackie Graham. En dat hier via Radio Star, via onze twee populaire FM-frequenties, 106.5 en 105.4. En natuurlijk ook wereldwijd via onze website, webplayer www.radiostar.be. Dat is dan digitaal luisteren wereldwijd. Kan dat natuurlijk via onze website. En nu een singeltje dat mij volledig in de sfeer van het nachtleven brengt. En ze zingen in het Spaans, DJ Goja samen met Jason Derulo. En Melody, dat is een Braziliaanse zangeres. Echt heel zomers geluidje, doet het nu al zeer goed in de hitparade in de charts. DJ Goja met Mi Chico.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. À la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de twee stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. À la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor. Zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op à la carte.be.

Een van die befaamde boysbands uit de 90s. De Backstreet Boys met hun gigantische zomerhit uit 1996, Get Down. Net na de reclame had een starklassieker uit 1974 van het bekende disco queen Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. In 1987 werd dat gecoverd door Jimmy Somerville en zijn Communards. Ik heb nog een korte berichtgeving, mededeling over Stevie Wonder. Ja, als we een tune kunnen vinden tenminste. Nee, we vinden geen tune. De computer weigert een tune te draaien, dus moeten we het juist zonder muziekje doen. In elk geval Stevie Wonder, die man is ondertussen 76 jaar, heeft maandag laatstleden 4 nooit eerder uitgebrachte nummers gedeeld. Ze werden opgenomen tijdens de sessies voor Songs in the Key of Life. Dat is een EP dat precies 50 jaar geleden verscheen. Volgende maand trekt de zanger door Europa om het album integraal te spelen. In een Belgische halte zit er voorlopig niet in of staat niet op de tourkalender. Maar hij houdt wel halte op 13 oktober en dat doorheen Europa. En hij brengt het op het album tijdens zijn jubileumtour dat precies 50 jaar geleden begon voor Stevie Wonder. Van hem draaien wij nog een keertje zijn, misschien tot op heden zijn grootste hit uit 1984. Motown Wonder, Stevie Wonder met I Just Call To Say I Love You.

We zijn blij dat ze er is, de zon. En het zal ook de komende dagen nog zo blijven als we de laatste weersvoorspellingen mogen geloven. Dit kwam uit 1986, de Stringlers met Always the Sun. Hier via jouw Radio Star, jouw absolute nummer 1. Helemaal live vanuit de Wattenfabriek in het hartje van Herzele Solleveld. Nummer 33, dat is nog steeds het actuele adres. Met de weekendeditie van Popradio. Alle hits uit de 60s, 70s, 80s, 90s, nillies. Maar ook de hits van vandaag. Dit is er eentje van 3 jaar geleden. Reggie en Emma Heesters met de Zwaartekracht. En Reggie die viert tegenwoordig het 30-jarig bestaan van Milking samen met Linda Mertens. Dus geven ze wel ook een optreden in de Afasdoom in Antwerpen naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van Milking. En nu dus Reggie samen met Emma Heesters uit Nederland, Zwaartekracht, tot aan de commercial break.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie

0: Ellie's in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
1: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
2: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.

Ja, het is een feit. Vanavond gaan we stappen. We zetten een stapje in het nachtleven in ons favoriete danscafé. Gaan we zeker doen vanavond, want het is alweer zaterdag. Becky Bell, Stepping Out Tonight uit de gelijknamige EP. Het was een bescheiden hit voor deze zangeres in het begin van de 90's in 1992. We gaan de plaats ruimen voor de wereldproblematiek, de nieuwsfeiten op een rijtje met Jeroen Verkruijsen zometeen na tijd zijn van 5 uur. En afsluiten dit tweede uurtje van deze weekendeditie van Pop Radio doen we met een muzikaal Duits duo. Op de een hit na de andere, zo halverwege de jaren 80. Dit is er een van uit 1985. Twee kerels uit Duitsland, Modern Talking, en dat met Sherry Sherry Lady.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Het kernkabinet van de federale regering zit voor het eerst in een week tijd bijeen over de begroting. Op tafel een nieuw voorstel van premier Bart De Wever. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Deadline is 13 oktober, want dan moet premier De Wever in de Kamer zijn State of the Union voorlezen. De sociale inspectie heeft het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem laten verzegelen. Vanmorgen zijn daar zware inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Maar wat er precies niet in orde was, is niet bekendgemaakt. Door de inval van de sociale inspectie kregen heel wat mensen in de provincie Antwerpen vanmorgen geen krant in de bus. En in een onderzoek naar witwassen en criminele bendes is de federale gerechtelijke politie van Charleroi op 15 plaatsen binnengevallen. Er zijn twee mensen aangehouden omdat ze lid waren van zo'n criminele bende en omdat ze mogelijk grote sommen geld hebben witgewassen. Er is ook 165.000 euro op rekeningen en meer dan 20.000 euro cash in beslag genomen en hele reeks auto's, luxegoederen en elektronica. Bij een brand in Waregem zijn twee appartementen onbewoonbaar. De brand ontstond in de keuken van één appartement. De vlammen sloegen snel door het dak. Het appartement is helemaal vernield. Dat ernaast heeft zware rook- en waterschade opgelopen. Niemand raakte gewond. Rusland roept zijn diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Het kondigt grootschalige vergeldingsaanvallen aan. Kiev is de voorbije week al zwaar onder vuur genomen en er zijn deze week ook twee belangrijke bruggen getroffen. De burgemeester van Kiev noemt de situatie dramatisch. Veel zon met wat sluierwolken en de temperatuur loopt op tot 21 graden. Vanavond meer wolken en daar kan morgen wat lichte regen uitvallen. En morgen na een grijze start opnieuw mooi na zomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
2: Beleef jouw weekend

draai ze toch zo graag de plaatjes uit de jaren 80. En dit kwam uit 1982 en de titel heeft toch wel iets lugubers, vind ik. Die Hard Lover van Patrick Cowley. En die man is niet meer in leven. Hij overleed lang geleden in 1982. En is vooral bekend voor zijn samenwerking met Sylvester, discozanger Sylvester. Hey, hallo, hartelijk welkom in het derde gedeelte van deze weekendeditie van Pop Radio. Ondertussen 5:06. We gaan er nog een ferme lap op geven tot 6:00 vanavond met de weekendeditie in omloop op deze zaterdag 3 oktober. En we hebben er nog ontzettend veel zin in met de muziek onderweg van Taylor Swift. We dagen haar gloednieuwe single Patient Zero. Fleetwood Mac met Big Love. We hebben ook uit de 90s Dr. Alban met Look Who's Talking. Maar eerst nog twee top DJ's uit het hartje van Amsterdam. Criss Cross Amsterdam. En dat met hun gloednieuwe single My Oh My. En zo zijn we weer vertrokken richting zaterdagavond.

Jongen, jongen, ontzettend warm vandaag in de studio. Gelukkig hebben we een beetje airco in onze studio. Je houdt het niet voor mogelijk op zo'n herfstdag als vandaag. Fleetwood Mac, Big Love, 1987. Draaiden we naar aanleiding van de verjaardag van de gitarist van deze legendarische formatie. Lindsey Buckingham, hij was in de jaren 70 en 80 de gitarist van Fleetwood Mac. Die man wordt vandaag 77 jaar. Dat hier in de weekendeditie van Pop Radio op deze zaterdag namiddag helemaal live vanuit de Wattenfabriek in het hartje van Herzelen. We gaan aandacht schenken aan het nieuwe nummertje van Taylor Swift, haar nieuwe single. Die werd vorige week vrijdag gelanceerd of uitgebracht. Het heet Patient Zero. En dat gaat volgens de fans van Taylor Swift over haar ex-vriend Joe Alwyn, waarmee ze een toxische relatie had, maar die relatie is ondertussen stuk gelopen. Maar we gaan deze plaat wel draaien, nog tot aan het reclameblok. Hier is Patient Zero van Taylor Swift.

0: Wist je dat je voor dressing, wand- en nistkasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze doe-het-zelf-afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe-het-zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
5: In het hart van Herzelen.

Het kwam uit 1992, bekende Franse zangeres Vanessa Paradis met Be My Baby, afkomstig uit de periode dat ze nog een kortstondige relatie had met die bekende zanger Lenny Kravitz. Misschien gaat het nummertje wel over hem, wie weet. Be My Baby, 1992, begin van de 90s. Net na de reclame hadden we uit 1972 starklassieker met de nog zeer jonge Michael Jackson en het emotionele ballade Ben, destijds gelanceerd via Motown Records in 1972, hier in de weekendeditie van Popra. En ondertussen 5:30, mochten jullie aan tafel zitten, allemaal smakelijk eten op deze zaterdag. We gaan nog eens terug naar 1988 met de Pasadena's uit Groot-Brittannië. Hun muziek was eigenlijk een eerbetoon aan de jaren 50, de Motown van de jaren 60 en de soulfunk van begin jaren 70. Maar met deze single gaan we nog eens terug naar 1988. Riding on a Train.

Ja, het is zoiets als een pijl recht door het hart. Right between the eyes van Wax. De mannen van Wax uit 1986. Andere bekendheid was natuurlijk Bridge Too Hard. Het was een pop-rock duo bestaande uit Graham Goldman en Andrew Gold. De formatie Wax uit Groot-Brittannië. De zomer is al een beetje voorbij, maar ik heb op dit moment toch nog een favoriete zomerplaat. En dat staat op naam van een bekende DJ uit Brussel. Dat is Henri Péver. En van de man draaien wij nog een keertje die zomerhit Sola nog tot aan de commercial break.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
2: Helaba. Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.

Ja, vooral de videoclip vond ik toch wel heel vooruitstrevend, toch voor in die jaartjes. 1979, Amy Stewart met een disco dance classic. Knock on Wood, niet helemaal origineel, want origineel was het een hit voor een zekere Eddie Floyd, lang geleden in 1968. Hier in de weekendeditie van Pop Radio, langzaam maar zeker naar het einde van deze radioshow op deze zaterdag 3 oktober. Het is bijna zaterdagavond, ik heb vooral zin, beste luisteraars, om te bewegen. Doen we nu met de mannen van Clouseau. Zin om te bewegen. Je had het er net al bij Davy gehoord. Ze voegen nu ook een derde show toe in het Koning Boudewijn Stadion. En dat op zaterdag 7 augustus volgend jaar. 3 keer in het Koning Boudewijn Stadion.

Ja, ik had nog geen Franstalige plaat gedraaid vandaag, dus bij deze hebben we dat goed gemaakt. Met drie broertjes uit Wallonië, Léopold Nogivou met C'est l'amour. Het was vooral een zeer grote megahit bedoel ik, ja, in Frankrijk en in België ook in 1987. Dit was de weekendeditie van Pop Radio. Voor een nieuwe editie of aflevering hoef je niet echt lang te wachten. We zijn er maandag al opnieuw vanaf 3 uur na onze fijne collega Patrick de Groot. Ja. Wij gaan afronden met een bekende Franse DJ, Bob Sinclair en Love Generation. In oktober 2005 werd het grijs gedraaid op de Vlaamse radio en stond het hoog aangeschreven in de Belgische charts. En we gaan daar nu naar luisteren, de komende 3 minuten van Bob Sinclair. Ja. Geniet nog van de collega's die volgen. Straks is dat Chris Zwart Dance Classics vanaf 8 uur. Dus zeker luisteren. En straks na 6 uur meer mooie muziek op Radio Star. Met onder andere DJ Licious en Malo, Forever Young. Daar beginnen we mee. En straks ook de nieuwsfeiten met Koen Verremd. Tot maandag.

I and I to everyone.

0: Discountsong, een echte familiezaak, uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Het kernkabinet van de federale regering zit voor het eerst in een week tijd bijeen over de begroting. Op tafel een nieuw voorstel van premier Bart De Wever. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Deadline is 13 oktober, want dan moet premier De Wever in de Kamer zijn State of the Union voorlezen. De sociale inspectie heeft het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem laten verzegelen. Vanmorgen zijn daar zware inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Maar wat er precies niet in orde was, is niet bekendgemaakt. Door de inval van de sociale inspectie kregen heel wat mensen in de provincie Antwerpen vanmorgen geen krant in de bus. En in een onderzoek naar witwassen en criminele bendes is de federale gerechtelijke politie van Charleroi op 15 plaatsen binnengevallen. Er zijn 2 mensen aangehouden omdat ze lid waren van zo'n criminele bende en omdat ze mogelijk grote sommen geld hebben witgewassen. Er is ook 165.000 euro op rekeningen en meer dan 20.000 euro cash in beslag genomen en een hele reeks auto's, luxegoederen en elektronica. Bij een brand in Waregem zijn 2 appartementen onbewoonbaar. De brand ontstond in de keuken van 1 appartement. De vlammen sloegen snel door het dak. Het appartement is helemaal vernield. Dat ernaast heeft zware rook- en waterschade opgelopen. Niemand raakte gewond. Rusland roept zijn diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Het kondigt grootschalige vergeldingsaanvallen aan. Kiev is de voorbije week al zwaar onder vuur genomen en er zijn deze week ook 2 belangrijke bruggen getroffen. De burgemeester van Kiev noemt de situatie dramatisch. Veel zon met wat sluierwolken en de temperatuur loopt op tot 21 graden. Vanavond meer wolken en daar kan morgen wat lichte regen uitvallen. En morgen na een grijze start opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
2: Radio Star. Have a great weekend.

0: toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen-Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
2: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. À la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de twee stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. À la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op allacart.be.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
6: Radio Star. Have a great weekend.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199
3: 799. Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
4: Bij Doe Het Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe Het Zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe Het Zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
2: Feel the music. Radio Star.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: De vader van de jonge Gairon Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, Nakeluik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.
2: Goeie avond.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. À la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de 2 stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. À la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op allacart.be.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima, jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, we wedden dat je tevreden bent.
2: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
3: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
4: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
3: Kom, we gaan naar de Frietman.
2: Frietman.
4: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
2: Lekker.
5: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
6: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
7: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
6: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
8: Jij bent een levensgenieter. Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen. Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
9: Je hoort van ons.
10: Radio Star.

Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Song. Dance Classics met De Zwart. Damn girl.

0: Phil Collins in Dance Classics. Welkom. Tot 10 uur hebben we een heleboel leuke hits bij. In the Air Tonight. Pet Shop Boys, de 12-inch van Always On My Mind. Supermod, Tell Me Why. Welkom bij Radio Star 106.5 FM en 105.4 FM.
1: Dance Classics met de Zwart.
0: George Michael.

0: Channels and Eddie and Dance Classics. Wouldn't lie to you. Technotronic, pump up the jam. Van DNC. It's Like That remix, Jason Nevins. And Frankie Valli. Oh, What a Night. Dit is een zeer geslaagde remix door Impetto. Het jaar 90. Nou, meer in het jaar 2000 zo'n beetje. Zeker vast, ja. Maar het komt in het jaar 90. Denk 97, 98. Vraag maar, toch is Miracle bij Impetto Remix. Het is de hele tijd geleden dat we die draaiden met Dance Classics. En het is een dansklassieker. Jawel. Zo'n mooie plaat, zo mooi geremixed.
1: Dance Classics met de Zwart.

Dance Classics, elke donderdag en elke zaterdag telkens van 20 tot 22 uur. Hierachter hebben we nog 1 uur, tot aan 10 uur met de klassiekers uit de jaren 90 en 90's. Duke, So I Love It, You Queen, Another One Bites the Dust en Fragma, Toka's Miracle, de Impetto remix uit de jaren 2000. Het was een van de weinige remixen, de enige remix die echt de hitparade terughaalde door Impetto remix van Toka's Miracle, Fragma. Technotronic, net voor Charles en Eddie met Wouldn't Lie to You en Run DMC, It's Like That, allemaal in de playlist, Let's Talk More Music. Diana Wells is dit in Dance Classics met My Old Piano.

Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden. Dance Classics met De Zwart. Damn girl.

deel 2 Dance Classics. 3 in de mix na 9 uur. Toca Disco, Marumbia, Mackenzie, Future Jesse, Innocence, 12 inch en White Widow met Leave iets na 9 uur. Daarnet voor 9 uur hadden we onder andere nog Tears for Fears, Showing the Seeds of Love, Casey and the Sunshine Band, Come to My Island. En the other was old, my old piano in Dance Classic. Dit is Erwin G. Blige.

dance classic Salcasar. Crying at the discotheque, Dwella Pinch. Mojo, the lady. Roger Sanchez, another love. Mark Morrison, Return of Mac. And Mary G. Blindsmith, Family Affair. Dance classics. We hebben er nog een paar. We gaan 10 uur onder andere deze Robert Miles. De 12 inch van Schulzen in Dance Classics.

Klasse is in de mix, tweede uur, is de jaren 90 en de lees. Je zoekt daar op je maan, hole in one life, too short. De miles, 12 inch van Children. Have a path, dit is de lange versie van Help Me Make It. Klaartje, leuk weekend. Graag tot de volgende aflevering van Dance Classes hier bij Radio Star.

0: zelfverzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Zonk. Discount Zonk.
1: Goeie avond. Radio.

0: Discountsong. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountsong.
1: Een fijn weekend. Radio.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Met een hart voor herzelen.